0: The clock is dry.
1: Nu hier vid de korta ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo is Obron Potjasch.

Så kom och det hela ovent. En riche sitt, en dessa stått han ett mina nisse ut. Vem med en åte, bort det andra stått före, hvor et her kom. Na gud, det har vi egentlig tid, kon med kommer. Så jenten det erste familie, klavde under der, en riche gofte familie, for jidrum en på vorme sagtes. Oba vart vire de frø, en disse kalde ovende, sønne skjøne vorme valsaket trea. Så velde nog en skjøne vinachte, en så jente seg vida. Onkel Oberon Priest, tiden mriche gans ernst an. Dat had ik gewoon niet gedacht dat het zoveel mensen gaf met zo'n zware loog. Ja, zei mriche, dat heeft nog zwaardere loogen. En zo jente ze weer. Ze komen bij het nächste huis en daar gaven ze hem salut af. En wollen dan krijgt weer kunnen. Ze wensten den nog een schoonheid Weihnachten. Dan fusselt onkel Priest in een uur. Wat moest de mriche? Kon hij den geld geven? Het heeft me geld met te noemen. En dat is dat onhuiflijk. Nee, dat is niet onhuiflijk. Dat wordt een plocht dat hij den geven. En hij gaf den nog geld. Zo jente ze ook bij de neeste. Op een goos jente ze gerozen vele mensen en wensde den schone Weihnachten. Ja, dat is schrijdelijk. Wat het toch voor schwierigheden heeft, zei onkel Oberon Priest. Ja, zei Mriche, aber dit is niet alles. Het heeft mensen. Die hebben zo'n zware tijd. Het loopt dat zware te dragen als kalde voet en een honger en boek. Ja, zei onkel Oberon Priest en zei jente wieder.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

doch te dor eva no, wat vir je voren am dort bejeinen kunnen. En zo wou wie dat nächste mal seinen, wou de haar den Oberom uit ne ganz schwierige leer rüt halpen must. Ober meia dor eva dat nächste mal. Onze Titus war om, wel we noch top beden. Lieve haar, wie danken die voor Oberom en zijne familie. Wie danken die voor zijnen geloven, dat hij zich beropen leidt, en dat hij gehoorzaam weer doorhand te gonen naar een land wat hij gar niet moet gaan, wilst du am dat je zegt hadst. Haar, help ons ook, dat we die gehoorzaam zijn, en dat we die onze vallen geloven schenken. Amen.

0: The clock is 12.
1: Ek se Hilda Friesen en op brood voor ons leven vandaag is het Matthäus 9, 1 en 2, hoe dat zegt. En Jezus stieg waarde in dat boot en voer naar de andere zied, waar hij thuis hield. En hoort, zij brachten een geleemden mens naar aan, den zij op een bad droegen. We hebben zoveel interessante geschichten van die tijd als Jezus hier beëerd weer. En in de nächste deel wel we de buiten gewijnlige geschicht betrachten, waar Jezus in Kapernaum een geleemde mens heilend uit. Dit weer niet het eerste maal waar Jezus Kapernaum bezocht. Hij werd al meerdere maal gewaast. Te eine tijd woonde hij daar sogar. En Matthäus 4:13 lezen we, hij verleidt Nazareth, Tjemen woont in Kapernaum, dat al meer ligt. Hij had in Kapernaum gepredigt en wonder gedaan. Hij had door den officier zijn knacht en ook Petrus zijn schwiermutter geheild. Werkelijk had hij door veel heilingswonder gedaan en de ganze stad had daarvan gehoord. Trotz al die wonder, veel in Kapernaum geliefde niet aan hem. En werkelijkheid, de meeste geliefde niet aan hem. De mensen in Kapernaum waren zo jeen dem Herrn dat hij met verdrust zijn moest. En du Kapernaum, best du nicht bad am Himmel gehoven worden, du wirst an der Hall geschmeten worden, wils van de grote Wolken, die bij jünt gedonen worden, wären in Soden passiert, dort stund noch von der den Dag. Aber ich sei jünt dit, dort wird für Soden leichter sein, am Gerechtstag aus für die. De Menschen in Kapernaum wären sehr hartortig. Aber danach baut der Herr an seine Gnade und der Radung für ihre Säulen an. Das sagt, en Jezus stieg waarde in dat boot en voer naar de andere zied waar hij thuis hield. Groot zoals veelmaal verheer, weer zijn hart vol lijf en bezorgnis voor zijn ene stad. Hij arbeidt vandaag nog krijg zo. Hij jeft niet op, want du hem ook ieders maal afzijn deest, want hij aan de deur van die hart klappen deed. Hij klapt immer waarde aan. Ik heb dat zelfs ervoren, en du hast vielleicht ook. Hij jaft niemals op, wann hij nur zeilen siegt. Hast du de der te dien hoort van hem opgemerkt? Wie zat ook zo als zine stort? Wils hij de priest ten onze zeil raden betold haft, haft hij de recht ons leven. Also, in werkelijkheid, voor dat bloot wat hij voor onze zinden vergoten haft, gehe wie aan. Hij haft ons met zijn bloot gekocht en eend ons. Du hast nicht der Recht, für dich selbst zu leben, in ein Sklav zu der Sinn sein. Wenn irgendein Tauherer arm noch nicht sein Hort gegeben hat, dann dauert doch von dir. Die Not, was hei anbeiden der zu sehen schüven, ist eine sehr ernste Sache. Wir weiten nicht, als wir noch weiter eine Gelegenheit haben wollen, am Unternehmen. Oder, so es in Kapernaum, seine Geduld mit uns auch mit einmal aufreden wird. Wie kennen in Kapernaum ihre Erfahrung sein, was von der ernste Sache dort ist. Wenn du von dir auch noch die Stadt forscht, wo Kapernaum mal wir, wirst du keine Stadt fingen. Du hast ein Klampensteiner, wo die Stadt vielleicht mal wir, aber die Stadt ist verschwungen. Die Stadt wird verdammt, weil sie die Not, was angeboten wird, nicht annehmen. In Hebräer 3:15 lesen wir das wird. Von dir auch, wenn je seine Stimme hören, dann verhört je ne Horten nicht. Möcht Gott uns helfen, dass wir seine Genoten nicht verachten und wegschmieden.

Livet togjera, då vi en besondre beziehung från Maria Magdalena till Jesus. Dessa beziehung vi nu därst den död unja bråke, en död vi de grund vora Maria Magdalena hill. Schein, wann sich Menschen da noch erinnere tjene, wat de Mensch angesagt haft. Schein, wann sich Menschen da noch erinnere tjene, wat de Mensch für angedone haft. Schein, wann sich Menschen da noch erinnere tjene, wat de Mensch an und leiv gewese in bewese haft. Schein, wann sich Menschen da noch erinnere tjene, wat de Mensch mit seinem Leben bezeicht haft. Denn wann dann de Thronerolle, wann dann ein Schnäppeldurk nicht törigt, um all die Throne aufzuwäsche, dort ist ein Seelen, auch wann die dort in dem Moment nicht so fehlt. Eine Frage, wo wird die besondere Beziehung von Maria Magdalena zu Jesus entstehen? Wir lesen Lukas 8, die Vers 1 und 2 so. Und dort nimmt sich so rum, dass Jesus bald darauf, dass all ihre Städte und dabei sind und predigt das Evangelium vom Gottesreich. In de 12 jenja tjeimu ook met, en ook een jefrues, de van bij zich eerste in krankheid weer geheild worden. Door weer Maria van Magdala, uit de 7 bij zich eerste rutje voor weer. In Markus 16 vers 9 lees we, dat Markus tot zo schrift. Als Jezus dan tijdig den eersten dag in de wereld opgestoene weer, leidt hij zich tot eerste van Maria van Magdala zijn, van de gezeven bij zich eerste uitgedreven had. Van dan aan geheert Maria van Magdala tot de groep van de trouwste genjarinnen en zorgt toop met andere vrouwen voor Jezus zijn onderhoud en ook voor de genja. In Lukas 8 vers 3 staat dat hij van haar familie gegeven had voor hem te zorgen. Maria en Magdala en andere vrouwen hebben Jezus op een weg naar Jeruzalem begeleid. Ze stonden door bij het kruis op Golgatha, ze helpen bij het begrafenis, en nu entdecken ze dat lage graf om Ostermorgen. Jezus is van dood opgestaan en begeleidde Maria Magdalena door bij het graf. Een vraag, wonder wie ons dan nog? Maria Magdalena hield door om graf. Maria Magdalena wird traurig. Maria Magdalena weet nicht, wat passiert ist. Maria Magdalena sieht, dat Graf ist op, dat Graf ist ladig. Maria Magdalena checkt nen. Maria Magdalena sieht dort zwei Männer, so wit, so dag. Einer beim Koppen ein, der andere beim Feiten ein. Maria Magdalena wist, wo Jesus wird nen gelascht worden. Maria Magdalena hielt, sie ist traurig, sie weet nicht. Ze ziet wat ganz besonderet, ze heert, ze denkt, ze wenscht zich zo zeer de leisje te zijn, te vinden. Ze is om einem doodje haren gekomen, en ze wordt van haren zelfs bereist, die van dood opgestoen is. Is dat een gouden oorrecht naar al de truwe? Maria Magdalena wordt door bij een openen graf nog meer offenbord. Voet mij nicht aan, als sie nog nicht napgevoren om in hem voeren. En dan schrijft Maria Magdalena door een besonderen Auftrag. Go nu mijn breider en zei te aan. Ik woon nop voor nu mijn voeder en junen voeder, en nu mijn God en junen God. Eerst zit ze dat lage graf. De engel vroeg, waarom hielst u? Vroeg, waarom hielst u? Wil ze mijn haren waschen om hebben? Men ik weet niet waar ze hem handje lacht hebben. Dan dreht ze zich om en zit Jezus te stonen. Aber sie weiß das nicht, dass das Jesus wird. Und dann die Frage von diesem Unbekannten. Früh, warum hielst du? Nur wem siehst du? Die Antwort. Herr, wenn du am Wasche gedrückt hast, dann sei mir, wo du am Geloten hast. Dann wo ich am Hole. Jesus sagt bloß ihren Namen. Maria. Und alles ist so ganz anders. Und dann kommt ein besonderer Auftrag. Go nu mine breider en zei to an. Wat? Maria Magdalena gehorcht en erfüllt ihren besonderen Auftrag. Sie tjeim en sede jenja, dat sie den Haaren gesehne hod, en dat he dit to aar gesagt hod. Is dat eine gute Nachricht?

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zeinen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.